Ja, we connecten België en Nederland op één track hier bij Galaxy bij Fleva in je ears. BLK samen met Secluded, oftewel Sec van Enkel. Shout-out ook naar Enkel. Met de track Boodschap, geproduceerd door Jazz, D-J-A-Z-Z. En die maakt hele vette beats, dus check daar ook meer van. En nu is het alweer tijd voor de Soundbite. Dan draai ik een geluidsfragment van een hele bekende track. Ik vind het in ieder geval een hele bekende track. En dan mag jij gewoon voor de fun raden welke track dat is. Je kunt er niks mee winnen. Ja, de eer natuurlijk. En vooral als je het samen met iemand speelt, dan kun je natuurlijk een weddenschap onderling doen. Dat be my guest wat dat betreft. Maar hey, het is de kunst om binnen 5 seconden te raden over welke track we het dan hebben.

Ja, misschien wist je het de eerste 3 seconden niet, maar nou zou je het kunnen weten. En ik lach niet voor niets, want het was een hele goede hint van mij. Hey, straks draaien we hem helemaal voor als je er niet weet wie dit waren. Het waren in ieder geval een Franstalige crew. Laat ik het daar maar even bij houden voor nu. Hey, we gaan nu heel wat anders draaien. Wel dicht bij Frankrijk, uit België en 1 MC uit Nederland. Ik heb het over de Ill Dimension met Sugar.

Ja, wat een dope DJ is toch die DJ Grasshopper die je hier hoorde. Onderdeel van de Ill Dimension. Ook Ill Procedure. Shout-out ook naar Ill Procedure. En ja, vet hè. We gaan er nog veel meer van draaien in de toekomst. Dat kan ik je verzekeren. Hey, het is nu tijd om bekend te maken wie dat nou waren van de soundbite. Maar eerst nog even dit. Je kunt mij gaan volgen. Ook al ben ik zo onnavolgbaar de hele tijd, hè. Kun je me toch volgen. Op Instagram bijvoorbeeld. Op Spotify bijvoorbeeld. En op Mixcloud. Nou, op een Instagram, daar komt alles samen. Daar zoek je naar Flavor in je eerst, zoals de hit van Craig Mack geschreven. En Esther aan vastdoen en je vindt me vanzelf. De hele week houd ik je op de hoogte van wat je nou kan verwachten in de uitzending. En ook heb ik daar een kanaal. Via updates, oftewel Flavor in je eerst updates. Dat kan je ook gaan volgen. En dan hoor je de allerlaatste nieuwtjes als eerste. En anders zie je dat in de stories voorbij komen als je mij gewoon volgt op Instagram natuurlijk. Op Spotify kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. En ook zoek je op Spotify naar Flavor in je ears en zoek in de playlist. Dat is even een dikke tip, want daar vind je mij net wat sneller. En op Mixcloud, ja, daar komt het. Daar heb ik altijd exclusieve delen van interviews en nog meer muziek. Dus ga ook dat volgen en ook daar zoek je naar Flavor in je ears. Nou, genoeg reclame voor mezelf. We gaan nu bekendmaken wie dat waren. Een Franse crew had ik al gezegd. En ja, ik spreek dus heel erg slecht Frans. Maar we hebben het hier wel echt over een classic van je welste. En echt zo'n track, ja, die iedereen eigenlijk gewoon wel kent. Maar nou, met La Tribu de Dame.

0: Ja, dit noemen we nou Stankface Music. Wat een vette track, wat een dope track. Y-Bot met Dit is mijn drugs. Ja, wat een MC ook, joh. Y-Bot, de Griekse I, de B van Bernhard, de O en dan dubbel T. En dan vind je hem vanzelf. En kende je hem nog niet? Thank me later, want je gaat nog veel meer dope tracks van hem ontdekken dan. Hey, over dopeness gesproken, het is weer tijd voor het vervolg van het interview met Dizzy Dustin. En ik vertaal ter plekke de vraag die ik aan hem stelde en hij antwoordde dan natuurlijk in het Engels. Ik zei, hey, als Ugly Duckling hebben jullie meerdere songs gemaakt die de rest van mijn leven bij me blijven. Ik noem er even een paar, A Little Samba, Another Samba, Finchins of Grandeur, Journey to Anywhere, Rio de Janeiro en Get on This. En ja, jullie hebben natuurlijk veel meer dope songs gemaakt, maar deze, ja, die ga ik nog steeds draaien als ik 60 jaar oud ben, dat weet ik zeker. En kijkend naar dat body of work, wat ik dan heel vet vind, is dat jullie je naam leven, Ugly Duckling. Dat is natuurlijk een synoniem voor een soort van outcast. En de lyrics corresponderen ook met dat statement. Maar een ander ding wat ik heel erg vet vind, is de samples die DJ Einstein altijd gebruikte. Van jazz naar de grootste Braziliaanse bossa nova tracks, tot andere Zuid-Amerikaanse muziek wat gebruikt wordt. Is dat expres gedaan? Want niet heel veel andere groepen, behalve misschien Black Eyed Peas in het begin, waren bezig met het diggen naar dat soort samples. Continu in ieder geval. Waren jullie ook fan van die genres? En gebeurde het een soort van natuurlijk dat die samples gebruikt werden? Hoe zit dit precies?
1: Oké. Okay. Yeah, well, I'm glad you gave us a listen. And some of our songs stuck with you. Rio de Janeiro Samba, Journey to Anywhere, Visions of Grandeur. Those are classic songs, man. Those marinated for a long, long time, and they're still thriving. So it's a great thing to have music that lasts. And those samples, man, you know, Einstein's a genius. It's crazy how he can chop and take elements from songs and make them all together and make it a new song, make it something totally different, and that's what he does best.
0: Ja, ook iets wat me heel erg aanspreekt en een rode draad in jullie carrière is jullie gevoel voor humor. Wanneer vind je nou een humoristische tekst eerlijker dan een serieuze? En wanneer niet?
1: Yeah, I mean, there's times for both of it. There's times to be funny, silly. There's times to be serious. But yeah, it all depends on the mood. And how many songs can you do about one thing, you know? Like I said, music is therapy.
0: Ja, dit waren alle antwoorden en alle vragen op de radio. Maar op Mixcloud hebben we nog een vraag of 3 à 4 die ik daar ga behandelen. Dus exclusief op Mixcloud de rest van dit interview. En op Mixcloud zoek je dan naar Flava in je ears. Nogmaals, zoals de hit van Craig Mack met een S eraan vast. En je vindt mij vanzelf. En dan vind je dus ook het exclusieve gedeelte van dit interview met Dizzy Dustin. En na hem gesproken te hebben over humor, daar kan ik nog maar 1 track draaien. En dat is A Little Samba van Ugly Duckling.

0: Galaxy Radio, Flava in je ears. Elke zaterdag tussen 12 en 2 en een herhaling in de nacht tussen 1 en 3. En daar hoor je dit soort dope tunes. Nappy Roots met Bofolks. En over die Nappy Roots gesproken, die worden ook wel de working class version of Outcast genoemd. Bofolks documenteert de armoede in het zuiden en dat in een tijd waarin de bling bling en shiny suits overvloedig aanwezig waren. Juist in die tijd scoorden zij een hip-hop hit over government cheese, tweedehands kleding en gedeelde slaapkamers. En ze kwamen ook nog eens een keer niet uit Atlanta, niet uit New Orleans of Houston, nee, nota bene uit Kentucky. En alsnog ontplofte het als een malle. Labels twijfelden over hun sound, over hun slang en over de onderwerpen en ze kregen in letterlijk alles ongelijk. Want ondanks dat ze veel meer lokaal dan de rest van het zuiden waren, in alles wat ze deden, bloden het op als een malle. Het werd gelijk heel breed opgepakt over heel het land. En wat ook zo dope is aan deze track, Anthony Hamilton zingt op de hoek en van deze R&B / neo soul artiest had toen eigenlijk nog niemand gehoord. En ook hij blode op als een malle na deze song. Voor het eerst voelden de kleine Amerikaanse dorpen, ongeacht hoe men er dan uitzag, die voelden zich vertegenwoordigd op een song en in de videoclip. Zonder dat het een arme mensen anthem werd, klonk het wel alsof ze op de veranda zaten bij, of alsof je bij hun op de veranda zat. En dat ze vertelden over hun leven en dat je dat dan ook vervolgens afgespeeld zag worden. Hoe vet is dat? Hey, volgende week een eerbetoon aan de onlangs overleden Tony Scott. Het is een uitzending zoals elke uitzending, alleen ietsjes aangepast dus omdat het een eerbetoon is aan Tony Scott. Dat volgende week. En nu DJ Artrosis, a.k.a. Club 1987, zeg ik even op zijn Nederlands, zodat je hem kunt vinden. Want wat een dope DJ is dat. Die moet je ook zeker gaan bezoeken op 22 oktober in Dok 19 Breda. Dan is hij daar weer en dan draait hij terwijl je de beelden afgespeeld ziet van die track. En het is zo vet, het is zo vet. Ja, ik zou zeggen, oordeel zelf. DJ Artrosis, a.k.a. Club 1987.
1: We don't say hey, you say-

0: In 95, we take back Emmitsville.
1: Let's take a sec to

DJ Atrocious, a.k.a. Club 1987. Hoe dope was deze 15-minute mix weer? Dankjewel weer daarvoor. En we gaan er nu uit met een banger. Ja, dan laat ik je achter met tracks. En dan hoor je mij niet meer praten door de microfoon. Behalve natuurlijk op Mixcloud. Dan zoek je naar Flavor in je ears. En dan gaan we nog gewoon verder. Ook met een exclusief gedeelte dus van het interview met Dizzy Dustin van Ugly Duglin. Maar nu dus de Out With A Banger van deze week. En dan een echte banger die je speakers gewoon laat opblazen. En je nek laat breken. Want ik heb het over Busta Rhymes. Samen met Everlast. Calm Down 3.0. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer weer op dezelfde plek, dezelfde zender.

0: We are Galaxy Radio.
1: רק יוצא חיממן.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? AdamWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, AdamWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
11: We are
13: hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
16: We are Galaxy.
17: Please wake up. Please wake up. Wake up.
18: What up? This is A Boogie with the Hoodie.
19: What it do? It's your boy, Baby Jesus. A-

0: Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: Waar de fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.

0: is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanning in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Sugar. Wat is er gebeurd?
7: Gina is dé haarstylist van de buurt, wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
8: Als aannemer, veel stress.
7: De man die door iedereen wordt begeerd.
8: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
7: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
9: What the fuck was je?
7: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
10: Wat was je van plan dan?
8: We praten thuis, oké.
7: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
11: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
7: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
7: Nu, in de bioscoop.
5: We are...
13: Hey.
5: Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
5: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
0: We are Galaxy.
16: Brand new day with my crew.
17: It's Tiger. Non-stop hip hop.
18: Me, myself, one third, Quavo.
19: This is Travis Scott.
20: Let him know.
21: Migos in the building.
22: What up, it's your boy DJ Mustard.
23: Hey, yo, this is Cardi B.
24: What's up, this LMA.
25: Turn it up, this is Future.

0: Sam viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde Jaardem Anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: You really want to touch that button? Yeah.
2: This one is for the adults only. Yeah. Galaxy 4.

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
2: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 8 a.m.
6: Dit is het Galaxy News. Op de jaarlijks open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
2: We are Galaxy Radio.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: We are...
11: Hey.
2: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbaar

0: Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar. Wat is er gebeurd?
4: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
3: Tina, dit was niet jouw schuld.
4: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
5: Hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
5: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
7: We back.
8: Rolling 10 joints in a row.
9: Do it.
10: Back inside that hip-hop and R&B.
11: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
12: Light them up.

0: Party. Yo. This is Galaxy.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was er vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik heb elke moeder.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zitten er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.

0: werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: We are hey. Turn up Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
3: This what we sound like, baby.
1: Let's go.
4: We back.
5: Rolling 10 joints in a row.
6: Do it.
7: Back inside that hip hop and R&B.
8: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial free hip hop on Galaxy Radio.
9: Light them up.

0: follow us on Instagram and TikTok. And listen everywhere on our free radio app. Download it now.
1: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
0: This

0: Check out
1: the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Follow us
5: on Instagram.
4: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
4: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 11 a.m.
7: Dit is het Galaxy News. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now.

0: Loud Sugar.
1: Wat is er gebeurd?
0: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
2: What the fuck was je?
0: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
3: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
0: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
1: Gina, dit was niet jouw schuld.
0: Nu, in de bioscoop.
4: We are...
5: Hey.
4: Turn up Galaxy Radio.
5: Dropping hip-hop.
4: Dropping another hour packed with music.
6: This is what we sound like, baby.
4: Let's go.
7: Rolling 10 joints in a row. Do it.
8: Back inside that hip-hop and R&B.
9: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
10: Light them up.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

was verraad. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap vooruit is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier, oh. En elke nacht misschien wel

0: It's for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We out here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En je was bekend om de drie keer winnen achter elkaar. En nu ben je bekend onder, je heet al, being the doo-doo girl.
3: Ja. Ik heb er eigenlijk niks aan toe.
4: Nee, het moet er nog eens bij komen dat je er wat over...
2: Oh, wow.
4: Ja.
2: Nee, maar ik kan het goed begrijpen. Hoor. Ja.
0: We In Here. Made by the community and hosted by 4Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjelden.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
0: I'm on.
3: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 12 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
0: We are Galaxy Radio.
9: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.

0: En toen was ik dus 3 straten verder. En uiteindelijk kwamen ze dus aan van ja, je bent door rood gereden. Terwijl dan denk ik gewoon, waarom heeft jullie me dan niet een boete gegeven bij het stoplicht toen ik net door rood reed?
1: Maar ja, wat is dit nou weer, Emily? Waar slaat het op?
2: Kan het nog gekker?
3: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy.
4: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
3: Galaxy Radio.
5: This is what your favorite station

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
13: We are
14: hey.
13: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
13: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
13: Let's go.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
9: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
13: Hij is aannemer, veel stress.
12: De man die door iedereen wordt begeerd.
13: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
12: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
14: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
15: Wat was je van plan dan?
13: We praten thuis, oké.
12: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
16: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
17: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu in de bioscoop.
1: We are
18: hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip hop.
1: Dropping another hour packed with music.
0: This is what we sound like, baby.
1: Let's go.
7: Turn the sound up.
14: This is where the biggest stars come to play.
3: Hey, yo, check this out.
8: Yo, what's up? I'm Yeezy. I make things happen around here.
3: DJ Khaled.
8: Yo, what's going on? This is Drake.
9: You know my name.
5: Hey, what's up, guys? It's Doja Cat.
16: You ever seen the best?
14: Everywhere on digital radio.
11: We give you what you need.
6: Hip hop.
14: And on our free radio app.
6: The only one.
14: This is Galaxy, the number one for hip hop and R&B.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Donderdagavond om 9 uur.
1: Ik ben Angie Hill.
2: Persoon Famous.
3: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
1: We in here.
4: Elke donderdag van 9 tot 11 in de avond. We in here radio met Persoon Bangers, Angie Hill, Aurier Cass. Je weet waar je moet zijn. Galaxy Radio, baby.
5: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjalden anniversary, vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come to

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 3 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: We are...
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This what we sound like, baby.
9: Let's go.
14: Let me bring you back. Bring it back.
15: Hip-hop.
14: Turn the music up.
16: More hip-hop. More R&B. More Afro. More for the culture now on Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Denny here from Flavor in your ears.
2: Here comes the brand new flavor in your ears.
1: And ken jij deze nog?
3: Maybe you know me as Tony, but you can also call me The Chief.
1: Dit was The Chief van Tony Scott. En aanstaande zaterdag bij Flavor in your ears een eerbetoon aan Tony Scott. En dat hoor je hier tussen 12 en 2 op Galaxy Radio.
4: Lucinda Sadok is terug met de nieuwe comedyshow Nostalgie. Laten we teruggaan en lachen over vroeger. 3 oktober in Theater De Omval in Diemen. Kaartjes zijn nu verkrijgbaar via lucindasadok.nl.
5: Everybody, you ready?
6: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skillet, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
9: Yeah.
10: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
11: Bring the real
12: hip-hop.
13: Bring the hip-hop back.
10: And back.
0: With more bangers on Galaxy Radio.
14: We wreck the culture.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 PM.
7: Dit is de Galaxy News Update. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beide naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio.
12: Sugar. Wat is er gebeurd?
13: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Soar en Latifa.
12: Gina, dit was niet jouw schuld.
13: Nu in de bioscoop.
14: We are.
15: Hey.
14: Turn up Galaxy Radio.
16: Dropping hip hop.
14: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
14: Let's go.
18: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
19: Yes, yes, yes. Blessed Sunday. My name is Lucinda Sidok here by Galaxy Radio. Zondag 27 september. Hartstikke gezellig. Let's get it started. Le Wheels staat voor je klaar. We beginnen met Miss Kelani. Hold it.
20: Let me explain something to you one time, man.
21: We right back.
22: Yeah.
23: Galaxy.
24: Now more hip-hop and R&B.

weten hoe jouw zondag tot nu toe is verlopen. Kijk, super tof dat je luistert. Maar ik ben ook wel benieuwd, wat heb jij gisteren gedaan? Ik heb gisteren iets gedaan. Ik ben gisteren naar Broederliefde geweest. En ik ga je zo vertellen wat ik ervan vond. Ik laat je nog even in de spanning.

0: Ja. Ik heb het beloofd. Broederliefde, de show in de Meervaart. Ik kan alleen maar zeggen, het was nice, man. Ik heb echt genoten. Weet je, het is een beetje... Weet je, Broederliefde is gewoon goed. Als we op stage staan, zijn ze goed. En nu is het toch een theatersetting. En mensen zullen wel denken, ja, maar theater is ook een stage. Maar geloof me, het is toch anders. Weet je, ik sta zelf ook in theaters. Ik sta zelf ook on stage. En het is echt een groot verschil. 3 oktober heb ik trouwens mijn eigen comedy show weer. Maar puur om aan te geven van, hé, je moet het maar kunnen. En deze man hebben het gedaan. Het was gezellig. Het was een groot feest. Ik heb me geen moment verveeld. Ik zou zeggen, ga er zeker naartoe. En als je kinderen hebt, weet je, van boven de 9 of something, kan je ze gewoon meenemen. Dus ja. Was leuk. Ik zou er eigenlijk zo weer naartoe gaan. Dus broederliefde in het theater. Ja man, ze mogen we wat mij betreft blijven. Dus ik zou zeggen, go check it out. Boko Sam. Hoor je zo meteen voorbij komen. Ik heb een pokoe uit 2011 van Big Sean. Beginnen met de Outcast uit 2000. Hey, en het gaat een beetje over hoe ik me nu zo voel. Zo fresh en zo clean.
1: Dit is de muziek van Lucinda Sedok. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7.

0: ass down, drop that ass down, now look back at it.
1: En ik had het net over broederliefde in het theater. Ik zit te denken, stel dat jij geweest bent, laat even weten, man. Stel dat jij daar ook gisteren was in Theater de Meervaart, laat even weten wat je ervan vond. Stel dat je kaartjes hebt voor een andere locatie voor broederliefde. Ben ik ook wel benieuwd hoe jij daar, hoe jij daar tegenaan kijkt. Broederliefde in de theaters. Verheug je erop? Ben je een beetje sceptisch? Ik ben zeer benieuwd. Maar naar aanleiding van mijn review denk ik wel, hey, maak je niet druk. Maak je niet druk, het komt helemaal goed. Wat ook goed komt is natuurlijk de pokoes die ik voor je klaar heb liggen, zoals Raven Lené. Maar we beginnen met Joey AK.
2: Galaxy Feature Music. Yo, I got the new crack. Fresh showstopper. Drop that shit. Galaxy Feature Music.

0: Ik zou zeggen, blijf van die knop af, man. Ga wat te drinken halen. Ga even naar het toilet. Want ik ben zo meteen weer terug met een nieuw uur hier bij Galaxy Radio.
1: Jouw weekend playlist.
2: Tap in the vibe out.
1: Yeah. Met Lucinda Sedok.
3: We got the music.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 5 p.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond de graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
6: We are...
8: Hey.
6: Turn up Galaxy Radio.
9: Dropping hip hop.
6: Dropping another hour packed with music.
10: This is what we sound like, baby.
6: Let's go.
11: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sadok.
12: Yes, nieuwe uur hier bij Galaxy Radio. Mijn naam is Lucinda Sadok. Stel dat je net luistert, geen probleem. Je bent van harte welkom. We beginnen met de Nederlandse toppers Soas KM en Jonah Fraser. Fana.
13: Let's make it happen.
14: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
15: This is hip-hop, homie.
16: We live right here, baby.
17: Galaxy, the number one.

0: Mijn naam is Lucinda Sedok en je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. En natuurlijk heb ik weer wat voor je klaar liggen. Eigenlijk gewoon, er is altijd wel iets voor iemand hier bij Galaxy Radio. Miss Iris Star, die komt zo meteen voorbij. Ik noem haar het kleine vrouwtje met de grote stem. En we gaan naar Always Strapped van Birdman uit 2009. Ik denk niet dat de generatie van nu Birdman kent. Maar Birdman was ja, producer, een rapper van back in the days. En soms vraag je af, wat is er nog gaande met deze mensen? Wat zijn ze aan het doen? Nou, Birdman is op zich nog wel actief. Hij treedt hier en daar op. Was vroeger nou, werkte nauw samen met Lil Wayne aan Cash Money Records. Maar het grappige is, wij horen hem niet. Misschien is hij in Amerika nog wel hier en daar meer op stage. Maar deze man is gewoon nog steeds miljonair, man. Dus dat is, ja, het is wel grappig. Niet omdat je mensen niet ziet en hoort wil zeggen dat het altijd slecht gaat. Deze man zit nog steeds op zijn geld. En weet je, wat ik al zei, hier en daar treedt hij op. We zien hem niet, we horen hem niet. Maar het lekker is, hier bij Galaxy kan je hem altijd horen. Hier is Birdman, Always Strapped.
1: This is
2: I am
3: Galaxy Radio,
1: where the biggest stars come to play.

0: Ik heb gisteren al aangegeven, op zich kon ik niet zoveel vinden om te doen vandaag. Maar stel dat jij zegt, hey, nee hoor, er is wel het een en ander te doen, Lucinda. Stuur me een berichtje via mijn Instagram en dan kan ik het altijd met de mensen delen. He? Meestal inderdaad, alles valt op de vrijdag of / zaterdag. En zondag is een beetje, ja, een beetje saai dag. En soms heb je wel een festival hier en daar. Maar ja, we gaan ook alweer richting oktober, hè. Dus het neemt een beetje af, man. But if you know, there's something to do. Hoeft niet per se in Amsterdam te zijn. Laat gewoon even weten. En dan kan ik het met de luisteraars delen. Want ja, na mijn uitzending blijven natuurlijk ook luisteren naar Galaxy Radio. Maar misschien wil je toch nog even naar buiten. Gezien morgen alweer een werkdag is. Helaas, pindakaas. Russian komt voorbij. By Chance, die hoor je ook. Maar we beginnen met Nelly Furtado uit 2006. Deze dame is nog steeds best wel veel aan het optreden. Hier en daar krijgen ze wel veel kritiek over hoe ze eruit ziet. Yeah, she got some extra curve. Ja, yeah, live. Maar ja, ik vind dat ze nog steeds heel goed uitziet. Maar ja, weet je, niet iedereen kan het ideaal beeld loslaten. Maar goed, hoe dan ook, Nelly Furtado, we still love her.
1: Galaxy Radio.
2: Listen, everywhere I go. Everywhere I go.
1: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store. Listen everywhere you go.
3: Yeah. Yeah.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy. Frenna komt voorbij, maar ook Naomi Sharon.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Dit heb jij gemist uit Afro Losje Zon Air.
3: Deze man staat in mijn top 10 Marokkanen. Top 10 mokkers.
4: Ja? Uh-huh. Ik voel me een beetje overvallen.
3: Zeker.
4: Ik ben je oprecht wel dankbaar dat ik in je top 10 Marokkanen sta. Ik ben benieuwd wie er allemaal nog meer staat.
3: Najib Amali staat iets boven jou, maar je kunt...
4: Het verbaast me dat je überhaupt veel Marokkanen kent.
5: Tulo B. Bonsem, bonsem, Tulo B.
2: Afro Losjes On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
6: The Real African Vibe.
7: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gjalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjalden anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
1: Galaxy Radio.
8: Hi guys, I'm Tims.
9: Hold up, wait.
10: Hey, this is Giveon.
1: Make us the number one preset on your car radio.
6: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
11: Hey, yo. Yo. Everybody.
12: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
13: Yes, sir.
12: This is Galaxy Radio.

Nog meer lekkere muziek hier op Galaxy Radio. Headband komt voorbij, Victoni en NLE Chapa. En over deze man gesproken, hij was een tijdje verloofd. Het is toen uitgegaan. Deze dame kwam toen op Instagram helemaal huilend en snikkend van... ja, weet je, het is it didn't work out, maar ik wens hem nog het beste. Yaddy, yaddy, yaddy. Met een peuk, wat heel Sony Classy stond. Maar goed, ze was heel verdrietig. Eén lange sigaret. Het was een kapot lange sigaret. Misschien kan je het filmpje nog opzoeken. Het was wel grappig, want alle comments gingen over het feit dat die sigaret zo lang was. En natuurlijk enkele over dat het sneu voor haar was. Maar kort daarna is hij weer teruggegaan bij haar op zijn knieën. Ask for forgiveness. En als het goed is, zijn ze weer samen. Ja. Nou, hopelijk redden ze het. En dan kan ze weer korte sigaretjes smoken. Dus daar beginnen we mee. NLE Chapa. This is Galaxy.

0: doen. Je moet gewoon blijven luisteren. Want het is nog niet voorbij. Nee. Ik kom zo meteen weer terug met nog een uur hier bij Galaxy Radio. Tot zo meteen. The hottest hip-hop. What up, it's in Nelly. This is where I'm set.
1: And R&B. Hey, it's Skylar Black.
2: What's good?
1: It's
2: Kehlani.
3: This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy. This is Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jette een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jette benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
11: Keep it loud.
12: We are Galaxy Radio.
13: Sugar.
14: Wat is er gebeurd?
15: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
16: What the fuck was je?
15: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
17: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
15: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
14: Gina, dit was niet jouw schuld.
15: Nu, in de bioscoop.
12: We are...
18: Hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
19: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
20: This is what we sound like, baby.
12: Let's go.
21: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedak.
22: Yes, yes, yes. Je bent nog niet van me af. Nee, nee, nee. We gaan elkaar nog een uur gezelschap houden. Hartstikke gezellig. Kendrick Lamar komt zometeen voorbij. We beginnen met Dave featuring Tim's Rain Dance.
23: This is what we do. We play all the music.
24: Let me get back. Yo, what the play is, it's Claire Black.
25: Hey, what's up? This is Chris Brown.
26: Sean Gunner.
27: We are Galaxy.
28: Galaxy.

Ik heb Drake voor jou klaar liggen. Deze man is constant actief, man. Weet je, je moet van hem houden. Veel mensen zijn niet dol op Drake. Ik vind Drake wel oké. Vroeger was ik een enorme fan van Drake. Ik ben ook altijd naar zijn concerten geweest. Eén ding wat ik wel super tof vond van zijn concerten is dat hij mensen het gevoel geeft van, hey, weet je, een soort van dankbaarheid. Op een gegeven moment gaat hij op een hoger plateau en dan zegt hij, hey, you with the green shirt, I see you. You with the white shirt, I see you. Dat is zo tof. Dat is zo tof. Weet je, op een gegeven moment ga je op je tenen staan van, oh, misschien kan hij mij ook zien. You know he's not gonna see you. Maar het feit dat hij dat doet, vind ik wel echt super tof. En hoe dan ook, dansen kan hij niet, maar hij weet wel wat hij moet doen als het gaat om goede show geven. Dus Drake komt zo meteen voorbij. We beginnen met Miss Beyoncé, Crazy in Love uit 2003. Beyoncé staat ook een beetje onder vuur. Kijk, die vrouw wordt ook gewoon ouder. Ze is ook ouder geworden. Laten we wel wezen. She's human, snap je? Niet iedereen kan perfect blijven. Ze krijgt een rimpeltje hier en daar. Ze lijkt ontzettend op de moeder nu. Maar ja, je kan nog steeds zeggen wat je wilt. She's still Queen Bee. Beyoncé, Crazy in Love.

0: Yes, yes, ik heb zometeen weer een nieuwtje voor je. Eigenlijk kan ik het nu met je delen. Ik vind het leuk om af en toe een nieuwtje te delen. Iets wat, of grappig is, of wat gek is, of iets waarvan je denkt van, oh, help us now. Weet je, gisteren had ik het over die vrouw die voor de tweede keer $50.000 gewonnen heeft. Ja, dat is zo'n nieuwtje waarvan je denkt van, hoe dan? Hoe dan? Dat is... That's witchcraft. That's not even lucky. Maar goed, hey, dat is in ieder geval wel leuk voor haar. Het nieuwtje wat ik nu heb. Amerikaanse scholieren geschorst om koffie to go op eerste schooldag. Ze is dus geschorst omdat ze een beker koffie bij zich had. En met het strakke bakkie zou ze een nieuwe gedragsregel hebben geschonden. Ik vind dat best wel jammer. Dat wil gewoon zeggen dat het... Dat zegt iets over je les. Laten we wel wezen. Dat zegt iets over de school. Als jij zoiets zegt van ik ga naar school en ik moet mijn koffie hebben. Dan wil zeggen I need to focus on some good stuff. Je weet toch. Maar je kan mensen toch niet schorsen om een bakje koffie. Maar goed. It is what it is. Ik weet je, ik drink zelf geen koffie. Dus mij zou het niet overkomen. Maar ik weet dat een heleboel mensen helemaal lauw zijn van hun koffie. Ze moeten koffie hebben, anders zijn ze enorm zagrijnig. Nou ja, weet je, als ik geen muziek hoor, word ik zagrijnig. Dus laten we maar snel doorgaan with some good music.
1: This is Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio.
1: Bring the real
2: hip hop
1: back. Bring the hip hop back.
0: And back
3: with more bangers on Galaxy Radio.
1: We rep the culture.
0: Jouw weekend playlist.
4: Tap in the vibe out.
0: Yeah. Met Lucinda Sedok.
5: We got the music.
6: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
7: Jacques Chirac.

0: morgen gewoon weer werken. Hoe vreed is dat? Er zijn trouwens ook best wel veel mensen vrij op de maandag. Dus stel dat jij gewoon nog lekker vrij bent, is dat natuurlijk heerlijk meegenomen. Ja, maar ja, wat doe je eraan? Ik zeg altijd, weet je, maak het positief. Go get that money. En het is een voordeel, want je kan gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Waar je ook bent, snap je? En dan, dat helpt natuurlijk wel een beetje op de achtergrond. Tegenwoordig kan je het niet meer luid draaien, tenzij je hele toffe collega's hebt. Maar er is altijd iemand die op kantoor zit te zeuren. Ah, het staat te hard. Als niet met charme muziek. Dus gewoon lekker, headphones in en gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Kulas, hoor je zometeen voorbij komen. Dior 1 plus 1. Maar we beginnen met Shakira. Lekker even losgaan met Burna Boy. Die, die.
1: Lucinda Sadak, now on Galaxy Radio.

soms duwen, trekken als een winkelwagen. Zij krijgt alles van me, zij hoeft niks te vragen. Zij is fully Dior, loopt met trainer naast haar. Vergis je niet hoor, op die trainer staat er. Nu ben ik multi, ik weet dit verbaas je. Deel de pakjes uit, maar was geen Sinterklaasje. Achtervolging, dan sprong ik in water. Ik heb winst te maken, verder niks te maken. Zwart geld, maar ik was het wel. Weinig tijd, dus ik pak het snel. Dit is 24, doe dat door de helft. Vanaf die leeftijd was ik al op geld. Ben met QMB, fuck de UWV. Zoveel

0: Ja, ja, het is weer zover. Mijn tijd zit er voor vandaag, eigenlijk voor dit hele weekend op. Ik ben er gewoon volgende week zaterdag weer. Gaan we het weer helemaal gezellig maken. Maar blijf vooral luisteren. Zometeen heb je voor Showbanger samen met Angie Hill hier op Galaxy Radio. DJ Low Pro, hè, die draait gewoon de nieuwste tracks in Break North. En dat is vanaf 9 uur. Dus kortom, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Ik spreek je volgend weekend. Ik wens je alvast een hele mooie en gezegende week toe. Talk to you soon. Doei doei.
1: It's about that time.
2: Hip-hop.
1: Get it first.
2: Hip-hop.
1: Get it first. Right here.
3: This is new feature music.
1: Another new joint.
3: Right here.
1: Right now.
3: New music on Galaxy Radio. Hello.

0: our free radio app,
1: Galaxy.
0: Your number one for hip-hop.
1: Like this.
0: Afro and R&B.
2: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
3: On to the next.
0: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow
6: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m.
7: Dit is het Galaxy News. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen.
1: Tot zover de Galaxy News Update.
8: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
9: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
10: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
9: We are.
11: Hey.
9: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
9: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
9: Let's go. It is for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets. Made by the community and hosted by 4 Show, Bangers, Orie Kaz, and Angie Hill. This is We In Here.
14: Yes, sir. Welcome, welcome, welcome, welcome bij We In Here. Mijn naam is nog steeds voor Show Bangers. Ik ben hier met Angie Hill.
15: Yes.
14: Orie Kaz.
16: Yes, sir.
14: En we hebben weer, het is donderdag 9 uur. Je weet hoe we het doen. Een nieuwe week, een nieuwe show. We In Here. Deze week een nieuwe Why You Mad. Een damn homie, een hell of a week. En in de tweede uur hebben we een speciale gast.
15: Heel speciaal. Ja.
14: So, let's get it in.

0: and what of a hell this week was. Or was it not?
1: Static. Welcome back. Angie Hill, Aurier Cast, for show bangers. We in here. Hoe was jullie week, jongens?
2: Mijn week was echt fantastisch. Ik weet niet, ik heb het niet verteld, maar ik ging net naar mijn ouders. En toen zag ik iemand bij mij thuis zitten. En ik denk, wie is deze meid? En ze draait zich om. Was het mijn zusje Maggie?
1: Die
2: is als, ja, als surprise is zij dus hier. Voor mijn verjaardagsfeestje die ik zaterdag ga geven. Bij deze ben je uitgenodigd.
3: Aanstaande zaterdag. Oh shit.
2: Dus ik ben eigenlijk heel erg blij.
1: Shout out naar Maggie, man.
2: Ja.
1: Nice, ik hoop dat ze een Rock Nation pit voor me heeft meegenomen. En hoe was jouw week?
3: Mijn week? Eigenlijk mijn dag. Jongen, na 2,5 jaar heb ik eindelijk het laatste bericht gekregen van mijn advocaat. Dat mijn custody battle, je weet toch, omtrent mijn zoon gewoon klaar is.
2: Wat fijn.
3: 50-50 gewonnen. En ja man, I'm done with it.
2: Ja, ja, het beste voor je zoontje.
3: Ik zeg het je man, je
1: weet toch. Inderdaad broer, ik weet het ook. En je hebt het ook echt voor maanden soort van uitgestraald. En gefeliciteerd.
3: Thank you. Jee, toch? Het is een last van mijn schouders, man. For real.
1: Ja, man. Mooi.
3: Hoe was jouw week?
1: Mijn week? Ik zeg het jullie echt eerlijk. Mijn korte termijn geheugen is soms echt...
2: Jij bent naar een theatershow geweest. Wij zijn naar een theatershow geweest.
1: Oh ja.
3: Welkom.
1: Van mijn schoonmoeder.
2: Ja.
3: Oh, nice. Ja. Oh, ik zag het voorbij komen. Ja.
1: Tellersvoort heeft een nieuwe theatershow. Ze heeft zeg maar altijd een soort van in theater gestaan.
3: Mm-hmm.
1: En eigenlijk heel veel musicals gedaan. En hoofdrollen, kleine rollen, van alles gespeeld. Maar nu staat ze eigenlijk voor het eerst met haar eerste solo theatertour in de theaters.
3: Nice,
2: het was
3: man.
2: Echt. Het was echt. Ik heb me geen minuut verveeld. Het was echt heel
1: impactful.
2: Leuk. Ja, heel leuk.
1: Talentvolle vrouw. En ik wil er ook niet te veel over verklappen. Ik vind gewoon dat mensen moeten gaan checken waar ze staat en daar naartoe moeten.
2: Yes,
3: ja man, nice. Go support that.
1: Ik denk dat dat een goede hell of a week is. We hebben dit best wel gekickt. Moet het over Ed Sheeran hebben?
3: Bro, ik zeg je eerlijk.
2: We kunnen het wel even kort over hebben. Ja. Hij heeft een mistake gemaakt, zegt hij dan. Maar dan denk ik bij mezelf, ja, maar als je een mistake hebt gemaakt, dan kan je die terugdraaien. Kan je ook zeggen, Macklemore, kom weer terug. Maar ik denk gewoon dat hij gewoon zijn kleuren heeft bekend. En daarom moet hij op het podium. Ja. Dat is wat ik denk.
1: Ja.
3: Hij heeft zichzelf gewoon echt laten kennen op aard.
2: Ja.
3: En dan vervolgens in Philadelphia op podium staan en willen huilen like a little bitch.
1: Het is zonde. Zonde, Ed.
3: Ja.
2: Ja.
1: We dachten dat je naar de barbecue mocht, maar
3: ja, man. No, man. You're excluded now.
1: Andere dingen die zijn gebeurd deze week waar ik snel doorheen wil gaan, is dat rapper Rijk heeft getekend bij Atlantic Records. Hij heeft het heel lang gedaan, zeg maar, zelf. Zelf geïnvesteerd, hele toffe reels gemaakt en echt impact gemaakt. Ik sta ook op de intro van die eerste mix. Maar hij heeft dus getekend, wat ik dus een grote stap vind. Ik ben echt benieuwd wat daar gaat gebeuren. Femke Louise komt terug na 10 jaar en staat in de AFAS.
2: Ja, ik denk dat het voor haar fans heel erg leuk is om haar weer te zien.
3: Ja, ik zeg, ik heb een vraag daarover. Hè.
1: Okay,
3: je weet toch, want heeft ze echt zoveel muziek gedropt? Want I don't know, je weet toch, don't shoot me. Maar
2: nee, ja,
3: heeft ze echt zoveel pokus gemaakt?
1: Dat
3: ze
1: gewoon een classic album.
2: Ze heeft wel hitjes gemaakt. En ik denk dat de meiden van 10 jaar geleden, misschien 15 waren of zo. En nu is het wel heel erg leuk als je weer terug kan met je vriendinnen of met Femke Louise te kijken.
3: Dat was ook geen shade. Dat was voor mij gewoon meer persoonlijk van I don't know. Maar als jij zegt, het is een classic, I'ma check it out.
1: Het was een joke, bro.
3: Oh, wat shit.
1: Ze heeft veel merk gemaakt.
3: Ja,
2: maar ze heeft wel hitjes gemaakt. Dat is heel leuk voor haar.
1: Nee, maar Femke Louise heeft wel... ze heeft impact gemaakt.
3: Ja, zeker.
1: Dus ik ben wel benieuwd. Ik zeg het je echt eerlijk en ik schaam me ook niet ervoor. Ik denk dat ik wel een kijkje ga nemen.

0: pista. Ik heb nooit gewacht op je kozijntje.
1: Damn, homie. What the fuck happened to you, homie? Damn.
2: Damn, homie. Welcome back.
3: Damn, homie.
2: Man, we in here. Hier op Galaxy Radio met Angel, Orie Cash en For Show Bangers.

0: is iets geks opgevallen. En die zaak is al gek.
1: Ja.
0: Maar Diddy, zijn advocaten, hebben aangegeven dat ze al voor 6 maanden niet betaald zijn.
1: Ja.
0: Dat ze al meer dan 6 maanden wachten op hun geld.
2: How? How?
0: Dat
2: How
0: is dus zeg maar een hele goede vraag. Want ja. zij komen dus naar buiten met dit nieuws. En wat vinden we daarvan?
1: Nou ja, kijk, voor mij mag Diddy sowieso blijven zitten. Maar ik denk wel dat je advocaten nodig hebt. Dus het is niet zo heel slim dat je ze dan niet betaalt. Lijkt mij. Tenzij je daar moet blijven zitten.
2: Ik ben het daarmee eens. Ik bedoel van
0: zitten. Angie gaat altijd gelijk met gestrekt been erin. Hij is veroordeeld. Ja. Hij moet 4 jaar zitten.
1: Oké. Okay.
0: Toch? Dus, maar moet hij, als hij die 4 jaar heeft gedaan, is hij dan oké? Okay? Of moet hij dan nog steeds blijven zitten?
1: Ja, dit is... Als het aan mij ligt, weet je, forever. Ja, forever.
2: Ja, uiteindelijk, wanneer iemand zijn straf heeft uitgezeten. Ja, hij heeft zijn straf uitgezeten.
1: Een moeilijk onderwerp dit.
0: Maar hij moet gewoon zijn advocaten betalen.
2: Dat sowieso.
0: Weet je, het gekke is, het is zo'n never ending story. Er komt alleen maar slecht nieuws uit zijn kamp, zeg maar, nu al voor langere tijd. Dus zeg maar, al die beschuldigingen... Al de verhalen die zij vertelt. Natuurlijk de dingen die hij heeft gedaan. Ook de beelden die we hebben gezien.
1: Vreselijke dingen die hij heeft gedaan.
0: Ik denk de documentaire nogmaals. Ik denk dat er altijd gezeik is aan die kant. Sinds hij achter tralies zit. En nu ook nog eens dit erbij. Dus damn homie.
1: Hij mag daar blijven
0: deze week
1: homie.
0: Gaat naar Diddy. Ik wil wel dat jij heel graag het telefoonnummer opnoemt. Zodat we kunnen vragen wat de mensen ervan vinden.
1: Bel ons op het nummer 085-029-2222. 085-029-2222. Bel ons, dan ren ik naar de telefoon, neem ik hem op. En het wordt helemaal gezellig. Bel ons.
0: En als je toch al belt of appt of wat je ook doet, of ook als stuur je een postduif, denk ook al over na voor de mensen die misschien boos zijn.
2: Why you mad?
1: Why you mad?
0: Misschien kunnen we dat horen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké, hey, let's get in.
2: Next up, Dave and Thames met Raindance. Stay tuned in. Let's go.

Speedy Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam.

0: That's right. Welcome back.
1: Yeah.
0: We in here. Angie Hill, Aurier Cash for Show Bangers. Elke donderdag hier op Galaxy Radio. We in here.
2: Ja, met ons.
0: En natuurlijk ook bellers.
2: Ja.
0: We zijn aangekomen bij Why You Mad.
1: En dit keer hebben we een beller. Ik ben zo benieuwd.
0: Ik ook.
1: Ja.
0: Kunnen
1: we de lijn open?
0: Hoort in de show gooien.
1: Hoor jij ons?
3: Hallo, ik hoor jullie. Hallo.
0: Hallo. Ja, hoor. Spreken wij.
3: Sorry, wat zeg je?
0: Shit, Sester klinkt niet erg boos.
1: Nee, maar wie spreken wij?
3: En jullie hypen me op, maar ik wil spreken met Kimberly.
0: Hallo Kimberly.
1: Kimberly, welkom.
3: Dank je, dank je.
0: Je bent officieel de eerste beller in onze radioshow die live is.
3: Oh,
0: die met ons klets tijdens de show.
1: Ja.
2: Zeker.
3: Ik ben boos, maar wel heel leuk dit.
0: Oké, twee seconden. Nog twee seconden. Okay. Ook een shout-out naar die gasten die hebben gebeld in de pauze net.
2: Ja, man, sowieso, man.
0: Vanuit de gevangenis belden.
2: Ja, man. Tony uit Almelo. Jeet toch? Vanuit binnen. En ook nog een big shout-out naar de PI in Lelystad. You already know.
0: Ja, man. Tune in. Oké. Okay.
1: Kimberly, vertel ons.
0: Laten we even naar Kimberly. Waarom ben jij boos? Why are you mad?
3: Ik ben pissed off. Waarom? Luister, mijn dochter is 6, mijn oudste. En die gaat naar school. En sinds hij nu in groep 3 zit, voel ik mij de assistente van de leraar en de leraar is op school. Want mijn issue is dat ik vind dat we veel te veel, letterlijk veel te veel, moeten doen als ouder naast datgene waar zij voor betaald worden. Dus je moet nagaan, je moet helpen met ondersteuning, met dingen en lessen en weet ik veel wat. Vind ik niet eens zo erg. Maar als je dan verwacht dat ik elke week op school ben voor de een of andere afsluiting, dan moeten we kijken naar de tekeningen die ze hebben gemaakt op school. Dan moeten we kijken naar de Sinterklaascommissie. Dan is er een oudercommissie. Dan is er een meeting, want we moeten met z'n allen gaan spelletjes spelen om elkaar te leren kennen op school. Dan is er een soort van diner. Ik ben het zat. Ik ben het helemaal zat. En ik wil gewoon vrij zijn om te klagen, want ik vind dat het belachelijk is dat wij als ouder in 2026 zoveel tijd moeten besteden terwijl we letterlijk onder de brug moeten liggen voor een beetje geld in deze economie. Ik kan er niet meer tegen.
0: Gaat het?
3: Ik ben fit.
0: Gaat het? You okay? Are you okay?
3: Ik ben okay.
0: Ik vind dat je rap. You be talking the truth. It's a whole lot. Het is kapot veel. Als jij het voor het kiezen had, wat zou er dan wel gebeuren? Of wat moest er wel gebeuren?
3: Als ik voor het kiezen had, 1, zat ik in een villa. Ten tweede, homeschool. Niet door mij hoor, maar wel gewoon iemand die ik ken. Daarnaast wil ik ook gewoon, ik wil gewoon iets meer support zonder dat ik die support zelf hoef te geven. Ik wil gewoon geld zonder dat ik te veel moet doen. Snap je?
0: Ik moet
3: nu gewoon riden. Niemand heeft tijd voor dat.
0: Ja. Ik heb wel een vraag voor jou, want je noemt al deze dingen op, maar het klinkt ook een beetje alsof je wel al deze dingen aan het doen bent.
3: Luister, ik heb zoveel petten op, het is gewoon niet normaal. Weet je?
0: Maar ben je het wel ook echt aan het doen?
3: Wat?
0: Ga je naar al die commissies, ga je naar al die afspraken, doe je al die dingen?
3: Oké, kijk. Ik doe niet alles, maar ik ben wel echt vaak op school. De eerste 2 weken al van groep 3 moesten we al oudergesprek. We hebben nu weer deze week alweer een afsluiting op school. Elke maand moest je weer teruggaan. Soms hebben ze het 2 keer per maand. Dan hebben ze weer een kinderuitje. Maar ze zeggen die dingen ook last minute.
2: Last minute,
3: opeens een week van tevoren hoor je opeens, oh ja, we gaan even naar bij de slot.
1: Ja,
3: hallo. Ik vind het ook hartstikke leuk om mijn kind te supporten. Want dan ziet ze weer al 80.000 ouders die wel kunnen. En dan zie ik weer, want ik kan niet, want het was te laat.
1: Ja,
3: is ook niet leuk. Nee, weet je, dan geef ik haar het van trauma.
1: Ja, nee, dat wil je ook niet. Maar wat ik heel erg hoor, Kimberly, is dat je een zeer betrokken moeder bent. Die het beste wilt voor haar kind. Maar ook gewoon, het moet niet verplicht van je worden. Heb je het idee dat het verplicht wordt voor je? Dat wordt verwacht.
3: Indirect wel.
1: Ja,
3: indirect. Ze verplichten je niet, maar er is zoveel aan de hand. En als die wel kan, en jij bent er steeds niet, want je hebt andere dingen te doen.
1: Ja.
3: Je hebt meerdere kinderen, of je hebt werk, of weet ik van wat. Dan ben jij wel ineens die afwezige ouder. Vind ik oneerlijk.
1: Ja, nee, dat
0: nee, maar
1: Sean en
0: Kimberly, laten we een applausje voor Kimberly.
1: Want ze is een... Dankjewel, Kimberly. Dankjewel voor het delen van je kwetsbaarheid hier bij ons op de radio.
0: Precies, ik hoop dat we een klein beetje van die boosheid hebben kunnen weghalen door je gal te spuwen hier.
1: Ja, en you're doing amazing, dat weet ik gewoon. Je klinkt betrokken, je komt opdagen voor je kind, maar af en toe heb je ook gewoon een spa-dag nodig. Dus ik weet niet wie dat gaat regelen voor jou, maar ik gun jou die spa-dag.
0: Oh, ik weet wel iemand die het gaat regelen voor jou.
3: Ja. Mijn verloofde waarschijnlijk.
1: Oh ja, je verloofde.
0: kijken.
1: Geweldig.
3: Dankjewel.
1: Okay. Hey, ja, dankjewel. Dankjewel voor het bellen, man.
0: En stay tuned.
3: Ja, jullie bedankt.
1: Ja, je luistert naar Galaxy Radio elke donderdag van 9 tot 11. We in here. Let's go.

was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op.

0: trick one. Even the trick one.
1: We bringing them old school joints back.
2: Can I get a yes? Yes.
1: Playing you the songs you might have forgotten, but we in here already know how to break it down for you on Galaxy Radio.
3: Yes, sir. And you're still tuned in with We In Here for Showbangers, Angie Hill. And you already know your boy Aurier Cass. And we got some amazing classics tonight.
4: Ik ben heel benieuwd wat je voor ons hebt.
3: Hey, dus ik was afgelopen weekend was ik op Leidseplein. Maar Big Homie DJ Game Over moest draaien in de Souls. Ja? Was Notorious with Magic City. Magic City bracht echt die Magic City vibes. En Game was turning up. En hij speelde een pokoe van Missy Elliott, She's a Bitch. Woo! En dat bracht me gewoon even terug naar die tijd, man. Love waarvan it. Ik dacht van, hey, dat was Timbaland op zijn enge shit.
5: Precies.
3: Like, for real.
4: Maar Missy dus, ook?
3: Ja, sowieso. Missy is sowieso voor mij, like, vrouwelijke rappers vind ik haar van de een van de hardste, man. Like, for real. Ja.
5: Ik hoorde je net Magic City zeggen.
3: Ja.
5: Weet toch, ik weet niet wie allemaal hier binnen is, maar... Is er iemand naar Magic City geweest?
3: Ik sowieso, ja man.
5: Oh, ik ook.
3: Ja.
4: Jullie moeten mij brengen.
3: Mijn eerste was K.O.D. though in Miami. Dat was andere koek, man.
5: Ja?
3: Dat was Memorial Day weekend. Iedereen was daar, man. Khaled, Diddy. Toen was hij nog vrij.
5: Ik weet niet als het personeel maar binnen is.
3: Ja. Nee, maar dat is wat ik zei, man. Ik heb Missy Elliott met She's a Bitch. En ik ga in diezelfde vibe blijven. Want daarna heb ik ook nog Nas with Genuine with You Owe Me. Another nice. Timbaland classics. Production. So you already know how we do it, man.
5: We enter
3: every Thursday, 9 tot 11. Let's go.

0: on Rie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio.
1: Yes, sir.
2: Yes, sirski. Timbo the King en nog een Timbo.
1: Ja, zeker. Express.
2: Welkom back bij We In Here. Met Orie, Cass, Angel en mijn naam is nog steeds voor Show Bangers. Ja, Orie, dankjewel voor de classics, man.
1: Hey, ik zeg het je, man. Deze pokus, dingen vroeg het net. Behind the curtains van, hey, welk jaar was het? Het was 1999, man.
2: Jeez. So,
1: maar was wel een era dat er. Ja. Yeah. Toch, die music toen... Different.
2: Zeker weten, ja, different. Zeker, ja, maar dat was ook het jaar dat we allemaal dachten dat we 2000 niet zouden redden.
1: Ja, die Y2K gebeuren.
2: Mm-hmm, ja, dat we het niet zouden redden in 2000.
1: Alle computers crashen en zulke dingen.
2: Dat de wereld zou ontploffen.
1: Ja.
2: Wat hebben we straks? We hebben straks een tweede uur, hè? En dan hebben we een speciale gast die al is gearriveerd. Het is een jonge dame, een superster.
3: Een diva.
2: Ze komt uit Amsterdam-West, let it be known. Die Lisa in the building.
3: Wow.
2: Dus laten we straks... Ik heb een aantal dingen die ik met haar wil bespreken. En ook een aantal dingen die zij waarschijnlijk heeft te vertellen. Dus laten we kijken wat ze brengt.
1: Genoeg reden om ingetuned te blijven.
2: Of niet, Angie?
3: Ja, je luistert naar Galaxy Radio. Elke donderdag van 9 tot 11. We in here.
1: You know it.

love myself.

0: promise this.
1: I love myself. The world is again only does it.

smile. I love myself.

forget all the cars and dickies on.

0: ça va bien?
1: Je kan het vragen aan de buurt, ik ben een rare guy. Ga die tori over money, broeder, praat met mij. Heb je een optie voor een visa, ben ik twijfelachtig. Maar ga die optie over money, dan ik schaats gelijk. In de ochtend doen we Marokkaans ontbijt. En een broodje grillworst met die Andalus of Samurai. In de avond zit ik weer bij de Chinees. Voor het chow mein moxie met die aan de zijkant, beetje sambal bij. SO naar Jo Silvio, SO naar Ems. Zit met een baddie op de bank als ik verraders kijk. En broeder, eerlijk, op tv vind ik het best wel lastig. Maar in de buurt weet ik precies wie de verraders zijn. Jij bent al lang niet in het veld meer. Maar je

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
5: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
6: Cause I said so.
1: This is Galaxy Radio.
7: Sugar. Wat is er gebeurd?
8: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
9: Als aannemer, veel stress.
8: De man die door iedereen wordt begeerd.
9: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
8: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
10: What the fuck was je?
8: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
11: Wat was je van plan dan?
9: We praten thuis, oké.
8: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
12: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
8: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
13: Gina, dit was niet jouw schuld.
8: Nu in de bioscoop.
1: We are...
14: Hey.
1: Turn up Galaxy Radio.
15: Dropping hip-hop.
1: Dropping another hour packed with music.
16: This is what we sound like, baby.
1: Let's go. Full show bangers. Orie Kaz and Angie Hill. Now on Galaxy Radio. Okay.

0: This is Galaxy.
1: That's right. Welcome back by We In Here. Mijn naam is nog steeds voor Showbangers. Aria Cass in the building. Angie Hill in the building. Maar naast Angie Hill zit de andere dame, die een superster is, die ik net al aankondigde. Die Liza's in the building.
2: Hoortjes, klakken.
1: Ja. Weet je toch? Kleine meisjes worden groot, doen de melk en nu uiteindelijk Paradiso. Period. Snap je? En die Period. Dingen daar.
2: Period.
1: Laten we gaan naar de Angie's
3: Okay.
4: Everybody's got an opinion, but Angie's got the one you're probably not ready for. No filter, no safe takes, no sugarcoating, no following the crowd. It's Angie's unpopular opinion. Agree, disagree, but just don't stay quiet.
2: Ja, mijn unpopular opinion is vandaag een beetje tegenstrijdig. Want als ik hier in de studio ben, doe ik hier aan mee en creëer ik zelf situaties waarbij ik het kan zeggen en kan gebruiken. Maar eigenlijk, deep down, vind ik de pause culture belachelijk.
1: Oké. Ik ben het met haar eens.
3: Ja? Ja man, want als jij pas moet zeggen, dat laat alleen maar zien waar jouw mind is.
1: Ja, is dat waar je... Waar
3: dat, is, dat is hoe ik het zie, maar ja,
1: dat is hoe jij het ziet.
3: Dat is hoe ik het zie,
2: maar... Hoe zie jij het?
1: Nee, maar wacht, belachelijk, leg eens belachelijk uit, alsjeblieft.
2: Nou, omdat het gaat over zinnen die dan tweeledig kunnen worden geïnterpreteerd.
1: Uh-huh.
2: En het komt gewoon heel vaak voor dat het dan wordt gepast. En dat zeg ik, in de studio doe ik hier aan mee.
1: Alleen in de studio? Ook in real life ken ik je, Angie.
2: Nou, waar heb ik het voor het eerst gehoord?
1: Ja, maar Angie, ik ken je ook in real life. In real life ken ik het ook.
2: Ja, omdat ik inmiddels, dit is dus ook wat ik doe. Maar deep down, dat zeg ik, dat is een beetje tegenstrijdig. Ik vind het eigenlijk best wel belachelijk, maar zo belachelijk dat ik het ook wel ergens leuk vind. Wat
5: ben
2: vind
5: ik
2: jij
5: eens?
2: Ervan?
5: Nee, ik sluit me aan bij jou.
1: Politiek correct, man.
5: Nee, ik sluit me aan bij Angie.
1: Pas jij?
5: Ja. Nee, ik pas eigenlijk niet. Maar omdat heel veel mensen het nu wel doen, ik voel ook een beetje de hype eromheen.
2: Ja.
5: Kan ik hem soms ook wel gebruiken, want ik denk van jouw mind is daar, snap je?
2: Ja, en het creëert ook heel veel...
5: Gezelligheid.
1: Ja, het is gezellig.
2: Ja, het is zeker gezellig.
5: Je gaat gelijk lachen ook, want je dacht...
1: Precies, maar het is
5: je
1: gewoon...
5: Je denkt niet zo.
1: Oké, hoe denk je dan naar... Hoe kijk je naar... Wat zei die guy van The Office altijd? That's what she said.
2: Ja... Hangt er vanaf.
1: That's what she said. Hey, het is groot. Oh, that's what she said.
2: Oh, ja.
1: Maar dat kan ook een pause zijn.
2: Ja, dat kan ook een pause zijn. Ja.
1: Nee, ik ben het niet met je eens.
2: Nee,
1: niet.
2: Ik weet dat je het niet met me eens bent.
3: Ik wel.
2: En daarom, bespreken we dit ook. Want ik vind het, dat zeg ik ook, ik vind het ook heel erg leuk. En ik creëer ook situaties, vooral hier. En we lachen erom. Het brengt wel sfeer.
1: Ik ben het niet met je eens, nogmaals. En het brengt sfeer. Als het allemaal zo positief is, dan is het
2: dan gaan we
1: toch
2: het
1: niet
2: gewoon
1: zo belachelijk.
2: Gebruiken.
1: Inderdaad, shout naar Cameron.
2: En het is iets internationaals, hè? Want dat heb ik dus laatst gezien.
1: Oh, dat wist je niet.
3: Dit is sowieso langer dan 15 jaar
2: of
3: zo.
2: Ja, dat wist ik dus niet. Dus ik zie het bij internationale mensen. Denk van, oh, dit doen wij dus nu.
1: Ja, oké. Okay. Maar ik vind het wel grappig dat je het als een popular opinion naar boven brengt. We hebben deze week ook gezien dat er... dat er homo-haat is. Mocht ik het zo korter de bocht zeggen. Dus dat er onderzoek is geweest. Waarin is gebleken dat er dus heel veel mensen toch iets hebben tegen homo's.
3: Maar hier in Nederland toch?
1: Ja. En als we dan een bruggetje maken met deze joke. Het is een joke die we maken. En het is nogmaals in

0: die zin nooit bedoeld om homo's op een bepaalde manier te voelen. Het is gewoon meer een joke.
1: Het is een joke, ja.
0: Maar als we dan het bruggetje moeten maken met de homo-haat, dan tillen we dit daarmee.
1: Hoe bedoel je?
0: Ik denk...
1: De pause wordt gewoon op dubbele zinnen ingezet, toch?
0: Precies.
1: Ja, bij de mensen die dat ook doen. Ik bedoel, niet iedereen past in mijn leven, wereld. Ja? Ja. Helemaal niet. Dus ik denk dat het wel kan als het de omgeving ook gewoon oké is. Ja.
0: Okay.
1: Maar je moet niet zo zijn dat je iemand gaat beledigen. Dat is niet de bedoeling.
0: Niet. Dat is sowieso niet de bedoeling.
1: Het moet wel grappig blijven.
2: Precies.
1: Ja.
0: Zover ik weet is het volgens mij geboren in New York. Ik ben echt benieuwd. Maggie is er, dus ik wil vragen in hoeverre zij het gebruikt.
1: Ik ga Maggie vragen.
0: Ja. Hoeverre zij het gebruikt. Laten we... Hij heeft gewonnen.
2: Ik ben koude blij, want dat ding is toch. Ik ben alleen maar meegegaan in... Kijk, zie, ik ben alleen maar gegaan in die pause story vanwege deze man en Kella. Maar voor mij, dat is wat ik zeg, man. Het heeft allemaal te maken gewoon met the way how you think, man.
0: Nee,
2: je weet toch, is waar jouw mind gaat, bro. Kijk, bro. Ik geef je een voorbeeld.
0: Je hoeft me geen voorbeeld
2: te geven. Jawel, ik ga je een goed voorbeeld geven, okay. Toch?
1: Hey, yo, nu gaat hij komen.
2: We spraken over de zogenaamde homo-haat, right?
0: Yep.
2: Je weet toch, terwijl tegenwoordig zie je heel veel influencers die homo zijn, gaan wel poppen. Geef je een voorbeeld. Faisal bijvoorbeeld. He's rapping. Bro, I fucks with that shit. Nu ga
0: je... Ja,
2: zeg het.
0: Je fuck met Faisal? Oké, nice.
2: No, ik fuck with his attitude. Maar kijk, zie je, normaal gesproken zou je nu zeggen pause. Yeah, waarom zou je zeggen pause?
0: Nee, maar shout naar Faisal. Hij doet sowieso zijn ding.
2: Snap je wat ik bedoel? Dus het is maar waar jouw mind is.
0: Nee, broer. Het is een joke.
3: Ja, daarom.
0: It ain't that deep.
3: Maar er is goed over nadenken. Er is als je er goed over nadenkt.
1: Laten we onze luisteraars vragen.
0: Wat heeft die luisteraar? Is dat politiek correct antwoord?
1: Nee, ze was met me eens.
0: Nee, ze sluit je bij aan bij jou.
1: Ja, gedeeltelijk ook.
0: Ze is goed door media getraind door die vader van dit.
2: Let's go. Ja, maar more music coming up. Let's get it.
1: Yes. Ooh.

0: of Riyak Kaz keeping his ears to the streets.
1: We wildin' out the neighbor.
0: So we can bring you the hottest tunes for your eardrums.
1: We the voice of the street.
2: Yes, sir. Still tuned in with We In Here. I'm still here with For Show Bangers, Angie Hill, Delisa. And you already know it's your boy Aurier Cass. And we zijn aangekomen bij Ears to the Streets. We hebben nieuwe muziek binnen en buitenland. We're gonna start it off with that new one van Shanae. Top-notch artist, heeft een nieuwe tune gedropt deze maand. Vergeef me als ik slide. Hey, you already know, man.
3: Shout out naar Shanae, man. Is meegaan naar Duitsland toen voor blauwdrukken, eerste schrijverskamp.
2: Kijk daar. Mm. And we always support indie artists, so stay tuned. This is Vergeef me als ik slide. Let's get it.

0: This right here is
1: your station for hip-hop, afro, and R&B. We are Galaxy. We are
2: Galaxy. Yes, sir. En dat was Sinead met Vergeet Me Als Ik Slide. Heerlijke tune, man.
3: Zeker weten.
4: Zeker weten.
3: Shout out to Sinead, man. Still going strong.
2: Period. Ja, man. En next one coming up.
3: 20 seconden, wat vond jij die lijst op?
4: Ja, heerlijk.
3: Keihard.
4: Ja, zeker.
3: Oké. Okay,
4: Nice.
3: Let's go unite.
2: Ja, man. Zoals het hoort. Hey, next one coming up is PFG featuring J. Cole, Twins Forever. Vorige week hadden we al een tune van hem gedropt. Samen met J. Cole. Mm-hmm. Ik was niet familiar met hem. Vervolgens dacht ik van, hé, wie is deze dude featuring met J. Cole? Want J. Cole doet niet zomaar featurings.
3: Nou.
2: Ging een beetje, niet zomaar.
3: Nou. Voordat hij, zeg maar, beeld uit die beef, zeg maar, was hij best wel op een feature roller.
2: Ja, maar met gevestigde artiesten al wel.
3: Oh, nee, ook met minder grote namen. Echt.
2: Zoals?
3: Hoe heet die gast die, zeg maar, stadions uitverkoopt? Hoe heet die gast ook alweer? Ik ben zijn naam kwijt. Maar in ieder geval, was echt op een feature roll. Als je... You can check the stats, bro.
2: Ja, maar dat zeg je. Voor een artist that had stadiums.
3: Ja.
2: Snap je wat ik bedoel?
3: Oké. Okay.
2: Niet zomaar.
3: Ja.
2: Jee, toch? Kijk, PFG is iemand die in North Carolina al enige tijd bezig is.
3: Hometown? Zijn hometown?
2: Ja, man. Hometown. Ja. En die is vervolgens ook meegegaan on tour. Ik hoop dat wanneer J. Cole naar Amsterdam komt, dat hij deze nigga meeneemt. Want this nigga is fire.
3: Pause.
2: Hij brengt gewoon, jee, toch, dat rauwe hip-hop shit. En de tune die ze nu hebben gedropt is Twins Forever. En it's like a love song. Maar het is een ruige love song, but still smooth. So, this is PFG featuring J. Cole, Twins Forever. You already know who's playing it first. Let's get it.

0: is We In Here, Guest of the Week.
1: That's right, welcome back. Mijn naam is nog steeds van Showbangers, Angie Hill in the building, Aurier Cash en The Queen. Eli's in the building. Yeah. Nu is het all about you.
2: Yes.
1: En weet je wat grappig is? Voor mij is het een soort van gekke full circle moment.
2: Mm-hmm.
1: En ik ga jou ook uitleggen waarom.
2: Ik luister.
1: Want hoe oud ben jij nu?
2: 25.
1: Weet je dat ik jouw beide ouders al ken voordat jij was geboren, zeg maar.
2: Ja, dat
1: en
2: weet
1: dat we zijn
2: ik.
1: Opgegroeid in de wijken van Amsterdam-West. En dan zeg maar, je vader maakte ook muziek.
2: Mm.
1: Speelde in de band.
2: Ja.
1: Was daar mannetje, je weet
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ja, ja.
1: En dan krijgt hij een dochter, die sprekend op hem lijkt. En dan maakt zij ook muziek.
2: Yes.
1: En dan zit je hier in de studio in mijn radioshow te kletsen daarover. Dus het is, ik voel, los van dat ik me oud voel door wat je twee mans heeft gezegd over mij. Maar is het een mooi moment om te zien van, hey, kijk, je bent het wel aan het doen al die jaren. En
2: yeah.
1: Daar wil ik je wel je props en je respect voor geven.
2: Thank you. Appreciate it for sure. Appreciate it. Want ik werk heel hard en ik doe echt ook mijn best. Dus
1: mm-hmm.
2: Het feit dat jullie me ook like that zien, dat doet me ook goed.
1: Mm.
2: Ja.
3: En ze is ook echt een lieve meid, hè?
1: Hallo.
3: Ja.
1: Hallo, goed opgevoed.
3: Ja, ja, zeker. Ja.
1: Sinds wanneer is muziek serieus geworden voor jou? Op welke leeftijd?
2: Op mijn 15e eigenlijk op een zekere moment gelijk.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik was er toen gewoon nog niet zo serieus mee bezig. Ik vond het gewoon superleuk om te doen. En toen ik echt een beetje doorbracht met gevoel, toen was ik 19, toen voelde ik gewoon echt van, weet je,
1: mm-hmm.
2: Laten we niet van dit alleen maar passie maken, maar ook gewoon echt mijn droom en mijn doel.
1: En ja. Business.
2: En business, vooral ja. Dat.
1: En het mooie ja. Is, omdat je vader dan zeg maar een achtergrond heeft in de muziek en ook ja. Wat dingen heeft gedaan, was het niet gek dat hij dan gelijk je manager werd?
2: Nee, toch.
1: Oké, okay.
2: Nee,
1: en
2: toch.
1: Maar hoe is dat? Is dat nog steeds zo en hoe is dat begonnen
2: ja,
1: voor jou?
2: Ja, mijn vader is nog steeds daar, mijn manager. Werk ik nog steeds mee samen. En ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Omdat, ja, we hadden het er laatst over. Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
3: Ja.
2: Maar dat zijn wel de momenten waar we in onze kracht staan het meest. Dus waar we ook heel veel meer waarde aan hechten. Dus in dat opzicht zijn we nog heel erg aan het werken daaraan.
1: Ja.
2: Maar
1: mis je
2: het
1: dat
2: gaat
1: wel?
2: Goed komen. Ja, toch wel een beetje wel. Ja. Ja, zijn we achtergekomen.
1: Shit, man.
2: Ja.
1: Klinkt als een therapiesessie die jullie hebben gehad. Ja, mooi.
2: Ja.
1: Nee, maar mooi om het uit te zoeken vooral.
2: Ja,
1: want inderdaad,
2: zeker.
1: Het is dus zeg maar vooral werk gerelateerd. En ik weet dat jullie beide passie hebben voor muziek.
2: Ja.
1: Dus als je dan nu kijkt naar, hoe ziet het er dan uit over een jaar?
2: Veel gestructureerder. Veel meer meetings. En wat we nu eigenlijk al doen, alleen ja, van de inside wat beter.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je bent ook altijd een soort van independent.
2: Met ja.
1: Altijd zelf muziek
2: we doen
1: uitgebracht.
2: Alles echt, ja, zeker.
1: En ik vroeg me altijd af van, hey, ik zie dat mensen jou zien. En dat je aan het poppen bent en allemaal dingen aan het winnen bent. Hey, je doet de shows.
2: Ja.
1: Verkoopt melk uit twee keer op één dag of zo, toch? Maar ik bedoel van, zijn er dan andere partijen die hebben gezegd van, hey, kunnen we met jou om de tafel? We willen je tekenen.
2: Zeker wel. Papa heeft heel veel gesprekken met bepaalde majors gehad. Maar ja, we zijn nog gewoon lekker op onze zelf en onze eigen timing bezig.
1: Weet je wat ik mooi vind? Dat je af en toe even moet even kijken.
2: Ja, toch? Double check.
1: Dat is super cool. Maar is het wel eens interessant geweest of echt nooit interessant geweest?
2: Zeker. Altijd interessant geweest. Omdat je altijd wel benieuwd bent naar wat een ander ook.
3: Ja.
2: Snap je? Maar wat we nu doen, ik denk dat het voor later mooier is om daar terug te kijken.
3: Ja. En het werkt ook gewoon.
2: En het werkt ook voor ons. Ja.
1: Weet je, dat vorig jaar was het echt een grote mijlpaal van mij. Dat je dus zeg, bij de Belk hebt gedaan. Maar dat je ook die award hebt gewonnen van Female Artist of the Year.
2: Ja.
1: Er is daar iets ontstaan. Want je bent dan zeg maar naar voren geroepen en je naam is verkeerd uitgesproken. En, en mensen vielen daarover en echt de hele wereld had het er een soort van over. Maar ik vroeg me altijd af van, wat vond jij ervan? Vond jij het zo erg?
2: Op het moment, it was not that deep, omdat ik alleen maar bezig was met ook, wacht even, ben ik het nou? En ik draai me om en ik zie mijn foto op die scherm en ik pak mijn vader bij zijn hand en ik ben like, let's go take our award. Like, ik was niet eens bezig met mijn naam of ik was like, even naar links kijken, de foto, let's go. Ik was op dat moment helemaal niet ermee bezig, man. Nee.
1: En achteraf?
2: Achteraf dacht ik wel, jullie hadden wel ietsjes beter jullie research kunnen doen. Mm-hmm. Vooral ook van niks, weet je. Maar fouten kan je maken en hij heeft zijn excuses aangeboden.
1: Inderdaad, het is een menselijke fout. Maar ik vroeg me altijd af, hoe sta jij erin? Want iedereen gaat tekeer, maar hoe sta jij er zelf in?
2: Ja, Dave heeft nog ook echt apart, toch? Dave toch?
4: Nee, was een broertje volgens mij.
2: Nee, sorry.
4: Dezelfde fout.
2: Sorry,
1: hij heeft David. Heb je nog iets?
2: Hij heeft uiteindelijk nog zijn excuses aangeboden aan, aan mij ook, like that.
3: Ja, wat zijn de moeilijkheden die je tegenkomt in het vak?
2: Moeilijkheden. Zo.
1: Uh-oh.
2: Ja, mijn vader laat het altijd lukken. Snap je wat ik bedoel? Zoveel moeilijkheden heb ik niet per se.
3: En ga ik een andere vraag stellen. Wat vind je van de Nederlandse scene waar jij in bent?
2: Ik vind het...
1: Uh-oh. We got her.
4: No filter.
2: I love the scene. Maar ik vind wel dat we meer vrouwen mogen uitlichten.
1: Nog meer?
2: Zeker. Nee, nog meer.
1: It's a joke.
2: Ja, zeker. Ja. Heb ik een soort van... Dat miste ik heel erg in de scene ook. Gewoon dat de girl empowerment en dat vrouwen ook gewoon bij elkaar komen. Ik merkte heel erg dat we alleen bij elkaar kwamen als we bijvoorbeeld werden uitgenodigd door een architect. Want hij heeft iets waar hij vrouwen voor nodig heeft, weet je. Dus dat mis ik wel heel erg in de scene. Dat gewoon de vrouwen... Dat er niet is.
1: Wat die dus laatst georganiseerd zijn?
2: Dat ik laatst gedaan.
3: Zag ik. Dat ik een get together gedaan.
2: Een dinner. En daarna heb ik muziek gemaakt met alle vrouwen. Er zijn hele harde tracks uitgekomen ook. Dus ja.
3: We zijn heel erg benieuwd. We gaan weer even kijken naar Orie. En dan komen we weer terug. Want we hebben nog veel meer vragen voor jou. Je luistert naar Galaxy Radio.
4: Let's go.
5: Wat zeg je, man?

0: keer. Guest of the week.
1: That's right. Welcome back. Showbangers, Angie Hill, Oria Cash en de queen, Delisa in the building.
2: Raket.
1: Luister dan. Ik ben vorige week naar een première geweest van de film Sugar.
2: Mm-hmm.
1: En toen zag ik je op het scherm. Hoe is dat ontstaan?
2: Ja, ik werd gewoon gecheckt door Amira.
1: Mm-hmm.
2: En ik vond het superleuk. Ik hou van acteren.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Was dit niet de eerste keer?
2: Nee, dit is niet de eerste keer dat ik auditie heb gedaan voor iets. Ik heb al eerder dat gedaan.
1: Mm-hmm. Mogen we weten voor wat?
2: Nee.
1: Omdat je het niet bent geworden. Alleen omdat je het niet bent geworden.
2: Was voor Loverboy.
1: Oh, oké. Okay.
2: Was voor Loverboy. En hij was niet per se knitter geworden, maar ja, hij vond toen dat
1: gisteren, de rol die hij...
2: Snap je?
3: Maar then again, je hebt wel de teamsong gemaakt,
2: toch? Precies.
3: Jeet, toch? Je made de teamsong, okay, though. Shout-out naar Cyril Guts, you already know.
2: Ja, man. Amira checkte me. Ik stond er helemaal voor open. En ik moest auditie doen. En ik mocht er zijn, Bella.
4: Superleuk.
2: Ja.
1: Oké, okay. En hoe was dat voor jou dan op de set? En heb je jezelf teruggezien en was het van, shit, ik heb zoveel opgenomen. Maar hebben ze alleen dit gebruikt of heb je heel iets anders?
2: Nee, het viel mee. Dit was gewoon wel echt wat we zeker 6 of 7 keer gingen doen.
1: Mm-hmm.
2: Dus het was wel even vaker herhalen. Maar dat is voor mij juist fijn. Ik hou van dingen herhalen, maar dan weet ik zeker dat ik het gewoon heb.
4: Ja. Ja.
2: En ik vond het superleuk om te doen, man. Ja. Ja.
4: Dus wij kunnen jou meer verwachten op het...
3: Of het witte doek.
4: Op het witte doek.
2: Maybe. Okay. Maybe. Ja.
1: Maar die film is heel... Heel zwaar.
2: Mm-hmm.
1: Is een serieus onderwerp.
2: Heel serieus onderwerp.
1: En het gekke is, of gek, het is dat je daar ook een nummer over hebt gemaakt.
2: Wat
1: een hit is.
2: Klopt.
1: En hoe was dat dan voor jou?
2: Ja, ik heb de serie niet helemaal gezien. Ik kon toen niet, helaas. Dus het kwam bij mij extra
1: binnen. De film
2: bedoel je, toch?
1: Ja,
2: de film.
1: Sorry, ja.
2: Ik kon toen ik de film moest gaan checken.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen ik het in de bioscoop zag, het leek gewoon echt alsof ik flashbacks kreeg, maar niet per se mijn eigen flashbacks.
1: Mm-hmm.
2: Meer gewoon van bepaalde dingen die ik weet dat mensen in mijn kring hebben meegemaakt.
1: Ja.
2: Waar ik dan niet per se helemaal begrip ervoor had, maar dat ik het nu echt op de grote doek zat, dat ik dacht van, hè?
4: Je snapt het beter.
2: Ik snap het beter. Yeah. En
1: ik denk dat het voor de mensen thuis echt belangrijk is dat Sugar... gaat over huiselijk geweld.
2: 100%.
1: Binnen een relatie van twee personen. Die dan een jonge dame die een relatie heeft met een man en hij slaat haar.
2: Ja, maar ook meer over de vrouw die het heel moeilijk heeft om
4: weg te gaan.
2: Te escapen uit zo'n situatie. Met een kind, zeg maar.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik weet dat je geen kinderen hebt.
2: Nee.
1: En ik ga je een persoonlijke vraag stellen. Mm-hmm. Maar was dat voor jou ook heel erg moeilijk om weg te gaan?
2: Ja. Ja.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
4: Want dit heb jij zelf ook ervaren?
2: Ja, dat hoor je dus in Superwoman.
1: Mm-hmm.
2: Daar heb ik ook huiselijk geweld bij ervaren. En het gekke daarvan is, mijn mom deed toe. Dus het is een soort van cirkel die wat door bleef gaan.
1: Ja.
2: Waar we niet echt over spraken like that. Maar ik merk nu wel echt dat door Superwoman we het meer hebben over die dingen. En ik meer vrouwen heb kunnen aansporen om ook meer te praten over die dingen.
4: Yeah.
2: Dus ik denk dat met zo'n film als Sugar, ik blij ben dat nog meer mensen, zeg maar, uit hun schulp komen.
4: Dankjewel voor het delen. Ja.
1: Dat het normaal wordt om
2: erover te praten,
1: hebben,
2: zeker. En om hulp te zoeken, want het is ook moeilijk.
4: En nu je daaruit bent, sta je dan wel weer open om te daten? Heb je een datingsleven? Wil je er wat over vertellen?
2: Jullie zijn in mijn business.
4: Ja, business.
2: Ik hou het een beetje privé, oké, Angie?
4: Ja, ik hou het privé houden.
1: Is nog gelijk waar.
3: Ja, it's getting hot.
4: Even rustig doen.
3: Hey.
4: Wauw. Maar merk je wel dat je er meer open voor staat? Of met de andere kijk?
2: Zeker.
4: Okay.
2: Dat is fijn.
3: I feel about it.
2: Ja, toch wel.
4: Heel goed. En heb ik nog een vraag?
1: Is hij goed voor je?
4: We moeten even onder.
2: We
4: hebben nog een vraag.
2: Mm-hmm.
4: Ik zie dat je er altijd leuk uitziet.
2: Yes.
4: En mijn vraag is: doe jij je styling zelf?
2: Ik werk met een designer samen.
4: Ja.
2: En meestal is het like, ik kom met een idee en hij brengt het tot leven.
4: Mm. Oké, dus wel echt jouw creativiteit erachter.
2: Ja, mijn creativiteit zit er wel echt altijd in.
4: Superleuk.
2: Ja, zeker.
1: Ja,
4: ga zo door. Ja, heel leuk.
1: Je staat in de Paradiso.
2: Ja, 3 oktober.
1: En dat is je tweede concert, toch?
2: Ja.
1: En wat is het grote verschil met het eerste?
2: Het is groter.
1: Aha.
2: En vorig jaar had ik 2 shows op 1 dag gedaan. Ja, dat was insane. Maar dit jaar doe ik 1 show.
1: Aha.
2: Dus ja, het wordt crazier dan vorig jaar. Omdat ik gewoon een hele andere show ga neerzetten. En ik echt in mijn eigen wereld ga in deze... in deze show.
4: En hoe ga je voorbereiden? Ja. Wat doe je allemaal om je
2: ik ben nu aan het sporten een beetje. Ik ben fit aan het worden. Aan het letten op mijn voeding natuurlijk. Daarna zoek ik ook nog steeds een beetje zangles. Mm-hmm. En heel veel repeteren.
4: Ja. Ja.
1: En is die al af? Repeteren. Is de show af? Ben je
2: zo
1: al tevreden?
2: Zo goed als. Ja? Zo goed als, ja. Ik ben nog
1: benieuwd.
2: Natuurlijk puntjes op de i en het is echt de laatste weken. Dus ik ben ook heel erg perfectionistisch. Dus dingen moeten opnieuw en dingen moeten opnieuw. Maar hij is wel zo goed als af, ja.
1: Oké.
3: Okay. Ja. Hey, question for the crew. Mm. Are we invited?
4: Ik ben heel benieuwd.
2: Cool.
3: Kijk.
4: Dit vind ik geweldig.
1: Ik heb hem nog niet ontvangen, hoor.
4: Nou, dit vind ik heel erg leuk. Ik wil echt met trots komen kijken.
2: Ja, het lijkt me super leuk erbij zijn.
4: Dat zou ik echt fantastisch vinden eigenlijk.
2: Ik ben
4: ja?
1: Let's go. Luister. Je zit nu hier. Mm-hmm. Je hebt nu zeg maar gekke jaren achter de rug. Met heel veel succes. Maar als we zeggen van hé, die Lijsa komt over 3 jaar terug hier in deze show.
2: Ja.
1: Wat heb je dan behaald?
2: AFAS.
1: Ja?
2: Ja. Ja.
1: Wat
2: voor
1: nog
2: mij is dat. AFAS is voor mij een big mijlpaal. Omdat ik echt. I'm a showgirl.
1: Mm-hmm.
2: En.
4: Het gaat je lukken.
2: En ja, ik hoop het.
4: Nee,
2: ik hoop
4: het gaat je lukken. Je gaat het doen.
2: Ja, toch.
4: En dan kom je terug.
3: Speak it into existence.
4: Ja.
1: Ik denk dat ze uit de nek lult. Ik denk dat ze over 3 jaar single heeft gedaan. Ik weet wat ze zegt.
4: Dat zou heel leuk zijn.
1: Ik weet wat ze zegt.
2: Let's go.
1: Je komt het beste.
2: Zeg het louder. Laat het universum je horen.
1: Over 3 jaar heb je Ziggo Dome gedaan.
2: Okay,
1: want ik denk dat binnen 2 jaar is AFAS. Of misschien heb je het nog niet gedaan, maar misschien is het. Als je daar hier zit, ben je aan het promoten voor die. Je weet toch?
2: Ja, ik hou ervan.
4: We gaan weer even luisteren naar muziek en dan komen we weer terug. Nee, we gaan nog eventjes lekker door. We
1: mogen
4: nog lekker. Nee, het is het einde van de show.
1: Het was wel crazy, maar die beweging.
4: Hey!
3: It's wrap it up like a burrito. Like a burrito. Luister. No. Wacht even. Because something's happening over here. Je weet toch, if the burrito is hot, you need to wrap it up.
1: Shit, je maakt het nog erger, man.
3: Nee, man.
1: Maar dit was We In Here op Galaxy Radio. Die Lijst, ik wil je bedanken, man.
2: Thanks for having me.
4: Ga zo door. Keep on shining.
2: Appreciate it.
1: Ja, man. Je bent eerlijk, open. Je hebt ons
4: leuke, lieve meid.
2: Ja.
1: Ja, man. Dank je wel.
4: Echt heel leuk.
1: Angel, jij ook bedankt.
4: Jullie ook bedankt.
1: Ori, bedankt.
3: Zeker.
1: Hey, tweemans bedankt. Jobs bedankt.
4: Period.
1: Hey, haar vader bedankt.
4: Yeah.
1: Get in the building. Ook bedankt. And let's get it in, man. We in here.
3: Ja, man.
1: Elke donderdag hier op Galaxy van 9 tot 11. We in here. Blijf tuned in. Check ons op Instagram. Galaxy.radio, maar natuurlijk ook at We In Here Network.
3: Next week, same time, same fucking place. Let's get it.
1: Let's get it in.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. Tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
9: Sugar. Wat is er gebeurd?
10: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
11: Als aannemer, veel stress.
10: De man die door iedereen wordt begeerd.
11: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
10: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
12: What the fuck was je?
10: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
13: Wat was je van plan dan?
11: We praten thuis, oké.
10: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
10: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
10: Nu in de bioscoop.
8: We are
16: hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
2: Dropping hip hop.
8: Dropping another hour packed with music.
17: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
10: DJ Lo Pro and Break North now on Galaxy Radio.
17: Yeah. Greatest show on earth, baby. You're not with it.

Ja toch. En je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Ik ben Dieter Lopro. En de tune die je net hebt gehoord is van Young Jeezy met One Time. En ik vind Young Jeezy vind ik een goede storyteller. En ook een hele dope delivery hebben. Daarom had ik zoiets van, ik wil hem even met je delen. Zodat je dat zelf ook kan checken. En ja man, for those who know Jeezy well, ja man. Dan is het overbodige informatie misschien. En dan ben je gewoon blij dat die tune gedraaid wordt. In alle gevallen is het goed. Maar goed, deze uitzending. Ook gewoon weer lekkere nieuwe releases van Nederlandse bodem. International shit. En maybe some classics too. Nu ga ik er nog voor beginnen met een dope tune van Drummer Boy en ZHD. Met Run It It. Daar ga je niet naar luisteren hier bij Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro on the ones and twos, right?

up the place. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Blikje loper, ga je blessen met de playlist. Te beginnen met Drummer Boy en ZHD. Met Run It It, dope tune. Drummer Boy, ook gewoon een goede gast, man. Zit ooit humbleness in elk geval. Hij is een keer in Nederland geweest ook. Niet misschien dat iedereen dat weet, maar... Ik praat ook over 2009 shit trouwens, maar dat is echt wel way back. Maar het goede nieuws is dat Drummer Boy gewoon still relevant is in de hip-hop game en doing his thing. En daar word ik blij van. Daarna D-Block Europe en French Montana met Put That Shit On. Wat je kunt vinden op World Wide Wave. Daarna een tune waar ik geen genoeg van kan krijgen is van 2 Chainz en Static Selector met Rain. Featuring Cash Cobain en Young Nudy. Ik hoop dat het album van Static Selector en 2 Chainz snel onderweg is. Want ik vind deze mashup van Boom Bap en Nieuwe Stijlen vind ik super dik gedaan in elk geval. Dus gods to salute Static Selector. En ik denk stiekem dat Cash Cobain een beetje heeft meegeproduceerd om die nieuwe saus te brengen. Het is dope producer trouwens, Cash Cobain. Zoek hem maar eens op. Daarna Papoose met Jezebel. Ik dacht die tune moet even helemaal, want... Die storytelling is te dope. Het gaat natuurlijk om zijn ex Remy Ma. En Jhené Aiko, Ceiling Freestyle. Zij heeft het album Westside Wimey uitgebracht. En er wordt gedacht dat deze track over Big Sean gaat. Maar dat is dus niet waar, zegt Jhené Aiko. Op dit moment is ze gelukkig met Larry June. En zo zie je maar weer dat in de music biz... ook gewoon liefde stuk kunnen gaan. En de laatste unit van Rampage met To The Sky. En nu ga je luisteren naar Ass Check met No Rest For The Wicked. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Loper on the ones and twos, right?

Classic beat. Loving this, man. Je luistert naar Brick North op Galaxy Radio en de tune. Ik denk dat de meeste fan dat je hem gewoon kent. Ik weet het zeker, want Clips Grinding is een legendary tune. Geproduceerd door de Neptunes, natuurlijk in die tijd. En wat grappig is, deze manier van produceren heeft uiteindelijk ook een commercial opgeleverd bij Nike. Ik noem gewoon de brand heel even in context, want ze hebben toen een tune gemaakt die wel elementen had van grinding, maar dan aan de hand van geluiden van basketbalspelers, dribbelende ballen, het geluid van de basketbalvloer, het geluid van de basket zelf, en daar is een soort van commercial mee gebouwd. Heel dope gedaan, moet ik zeggen. Echt creatieve shit. En ja, maar ik had zoiets van, hey, de baas lag wel een beetje bij grinding of zo, voor mijn gevoel. Dus ja, maar daarom had ik zoiets van, ik breng het even bij elkaar. En degene die het ook bij elkaar hebben gebracht, dat zijn Anderson .Paak en Corday. Ze hebben samen een tune uitgebracht genaamd A Good Day. Maar de inhoud van de track is niet per se een good day. En dat vind ik wel een dope, ja, maar een tegenstelling. Dus ga het vooral zelf ervaren nu. Ik ga die tune aanzetten, man. No time to wait. Alright, je luistert naar Brick North op Galaxy Radio. Ik bedien je loper on the ones and twos.

Dit blijft een hele dope banging track, maar daar kom ik zo meteen op, want ik ga eerst even blessen met de hele playlist. Je luistert naar Brick North op Galaxy Radio, DJ Low Pro, en je hebt net geluisterd naar Anderson Paak en Cordae met A Good Day. Dope wordplay, ook een mooie tegenstelling inderdaad, met A Good Day en de daadwerkelijke inhoud. En wat ik ook dope vind is dat ze gewoon classics weer een nieuw jasje geven. Daarna Corrupt en Snoop Dogg met Neighbors. Daarna Phoenix Flexin met Run It featuring French Montana. Max B en Purps is on the beat. Die natuurlijk de beat heeft geproduceerd. Daarna een hele bijzondere tune. Narco Juliet met Never Tell. Dat is featuring Ken Carson. Summer Alone en Miri Ben-Ari. En die laatste is een bijzondere dame, want zij is degene die die vioolpartij heeft ingespeeld. Zij is echt een vioolvirtuoos, zoals je het zou kunnen zeggen. Ook al jaren in de game. Volgens mij de eerste keer dat ik van haar heb gehoord is rond 2003 of 4 of zoiets geweest. Maximaal 5. En daar had ze gewoon dingen voor Kanye West ingespeeld. Er zijn bepaalde vioolpartijen op Kanye West albums. Als je dan de credits gaat checken, dan kom je Miri Ben-Ari tegen. Mijn advies is, check die dame gewoon, want ze is dope. Dus ja man, daarom vind ik het een dope tune. En de laatste banger, waarvan je de instrumenten nog hoort, is van de Rio de Young OG met Laced Blunts featuring Trippie Redd. Dat je vindt op het album The World Is Yours. En daarmee is de playlist rond. En ga ik je blessen met een hele dope tune van Kevin, ook wel bekend als Slow Flow Animal. Met Pistache featuring Joey AK. Daar ga je nu naar luisteren hier bij Brick North op Galaxy Radio. Met DJ Low Pro en ik ga je blessen met heerlijke tunes. Aight!

veel keuze maakt die jongen ongelukkig. Je moet me laten als het kut is. Kan alleen presteren als het druk is. Komt wel weer. Laatste tijd ben ik alleen waar kut is. Oh, ze bel.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Tot zover de Galaxy News Update.
7: The city clocked in. Yeah.
8: In your car on the app.
9: The city clocked in.
8: Keep it loud.
10: We are Galaxy Radio.
11: Sugar. Wat is er gebeurd?
12: Gina is de haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
13: What the fuck was je?
12: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
14: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
12: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
15: Gina, dit was niet jouw schuld.
12: Nu, in de bioscoop.
10: We are...
16: Hey.
10: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
10: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
10: Let's go.
19: And now, another hour with the hottest hip-hop tracks with DJ Lo Pro.
20: Rust this in an all-stretch.
21: Oh, yeah, bitch-ass niggas better get the fuck

Ja toch, je luistert 100% naar Break North op Galaxy Radio. Ik bedoel, je loopt wel, die beat komt nu weer terug, man. Kan niet missen, toch? De tune die je hebt gehoord is van LL Scratch met Stick and Move. En dat is some 1995 hip-hop dat je kunt vinden op het hele dope album Keep It Moving. Worth checking out. 100%, dat is dat ding. Het is echt een beetje mijn soundtrack van die tijd. Ik was toen 19 jaar. Damn, mensen gaan nu rekenen en denken... Damn, dude, you're old, man. En logisch, toch? Maar ik ben ook... Ik ben blij met dat, man. Weet je? Dat is dat ding gewoon. Doen je fang, genietend. En die culture zien doorontwikkelen. Dat zijn die dope dingen... Drake is trouwens ook gewoon wel weer een soort van met dingen bezig. Er is een project uitgekomen genaamd Fear of Missing Out, oftewel FOMO. Veel zangshit, ook wel wat rijmdingen. En weet je, ik ga de tune Miss My Dogs featuring Yeet ga ik aan je laten horen nu. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro in the ones and twos, aight?

0: sinner. Either go home or go rilla. The words from an ex-dope dealer.
1: Heerlijk man, deze soulfulle tracks. En ik kom echt wel bij wat de artiesten zijn op deze tune, van wie de tune is. Maar eerst natuurlijk gewoon beginnen bij het begin van de playlist. En je luistert sowieso naar Break North op Galaxy Radio. Met DJ Lopro, je hebt geluisterd naar Drake met Miss My Dogs. Featuring Yeet, dat je kunt vinden op FOMO, Fear of Missing Out. Daarna Lassa met Ik Weet Ook Niet Waar Ze Is. Featuring GP uit G. En het dope is, Lasse heeft een album uitgebracht. Het album heeft ook een naam. Santé, oftewel cheers, proost man. Laten we gewoon samen gaan proosten op het album. Lasse ken je natuurlijk als producer en hij weet een hele interessante brug te slaan tussen popmuziek en hip-hop. Zo heeft hij Roxanne Hazes op het album staan. Lasho, Yves Laurent, Bokusam en Poke. Billy Dance, ja man, die staat er ook op. Young Allens kun je verwachten, Christian D, Bial, Wahib, Rijk, wow, er staan veel mensen op. Lange Frans, Wesley Bronkhorst zie ik ook hier tussen staan. Onder andere Young Dylan natuurlijk, kan ook niet missen, Mensa en Fresh. Turfy Gang en Kraantje Papi, ook in de building. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Het is een dope album geworden in elk geval. Daarna Calvin Love met The World. Daarna Tinashe met Pillow Fight. Ik vind dat een hele talentvolle zangeres. Mijn shout-out aan haar sowieso. Daarna Jazz Acrobatics met Bublin. En de laatste tune is van Ransom met The Coldest Winter. Featuring Freeway en Young Chris. Je vindt op The Price of Clarity. En ik vind het dope dat Freeway nog even ingaat op zijn Rock Nation tijd. Daar is hij natuurlijk ook gewoon getekend geweest. Maar nu ga je luisteren naar de Red Bull Spyro Freestyle. Met Scarface, Ghostface Killer en Cool G Rap. Hier bij Break North op Galaxy Radio. DJ Lopro on the ones and twos. All right?

playing those classics here on Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro en je hebt net geluisterd naar MC Light met Roughneck in de 12-inch mix. Dope energie. MC Light, legendary MC. Sowieso, man. Sinds de mid-80s actief al. En nog steeds brengt ze tunes uit, man. Ook hele dope dame in real life. Dat sowieso. Dus gewoon humor. All the good stuff, zeg maar. Dus daarom had ik zoiets van, ik wil deze track even met je delen, man. Zodat je hem ook weer beseft en zoiets hebt van, oh, wow, man. Ja, man, die back in the day shit, ook loving it. Maar het blijft niet eeuwig 1992. En in 2026 heeft Moola een hele dope tune uitgebracht genaamd Antwoord. Je gaat er nu naar luisteren en hij is featuring Zeldzame. Hier bij Break North op Galaxy Radio. Ik ben DJ Lopro on the ones and twos, right?

kaartjes om je pols, werden zwaar voor je. Als toontje hier schat, was ik daar voor je. Als jij zoekt naar een toon, ik heb een paar voor je. Zet mijn Insta-story openbaar voor je.

up on it, she playing some next.

Ik ga je blessen met de playlist die is begonnen met Moola met Antwoord, featuring Zeldzame. Ik vind het een lekkere tune, man. En ik verwacht dat er binnenkort een nieuw Moola-album aankomt. Want die tunes die blijven droppen. Na Big X The Plug met Light, featuring Belly Gang Cushington. Dope tune. En Big X The Plug, ook sowieso dope artiest, man. Go check hem out. Iemand die wel een voice heeft in de industry. En ook voor zijn zoon staat die, ja, wel zwaar autistisch is. Maar hij heeft zoiets van, ja man, love my son. En ik zie de mooie eigenschappen, zie ik gewoon. En ik wil ook awareness brengen rondom, ja, die hevige autisme spectrum dingen. Dus, en ik vind dat dood dat hij daarvoor staat. Want het is inspirerend, weet je. Want stel je bent ouder die ook inderdaad een heavy autistic kid heeft. Dan is het dope om te zien dat artiesten zoals Big X The Plug, en dan moet ik ook Fat Joe noemen, die daarvoor gaan staan en zeggen van, ja, tuurlijk, het loopt zoals het loopt, maar de liefde is groot en we zorgen extra goed voor, ja man, voor onze kinderen. En dat is waar het om draait, inderdaad. De liefde en de zorg. Damn, man. All You Need Is Love komt vroeg dit jaar. Maar toch, weet je, het is wel belangrijk, man, dat je als ouder ook gezien wordt, voelt in deze game. Daarna Flo Milli met Hot As A Beach. Daarna Ass Chaik met God's Favorite. En dat kun je vinden op No Rest For The Wicked. Dope album trouwens, man. Veel Hitboy producties, West Coast shit. Daarna Rio De Young OG met Canal Street. Dat je natuurlijk kan vinden op The World Is Yours. En deze heerlijke tune waarvan je nog de instrumental hoort is van G-Eazy met Pretty Girls. En ja man, Pretty Girls, Fly Boys, alles man. Dat is hoe ik de wereld nog voor graag zie. En nu ga je luisteren naar Lassa met Ocean View featuring Hanky T. Kun je vinden op het album Sante. Bij DJ Lopro on the ones and twos. Je luistert naar Break North op Galaxy Radio. Hi.

0: is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS de Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Sugar.
4: Wat is er gebeurd?
5: Met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifah.
4: Tina, dit was niet jouw schuld.
5: Nu, in de bioscoop.
2: We are...
6: Hey.
2: Turn up Galaxy Radio.
6: Dropping hip-hop.
2: Dropping another hour packed with music.
7: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
8: Testing, testing.
9: 3, 2,
10: yeah.
11: We right back at it.
12: This is...
13: It's on again, come on.
14: Galaxy.

0: This is Galaxy Radio.
1: Yo, Meadow.
2: Hey, damn.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Insecure, baby, give me more. Ring my bell with no problems.
2: Hey jij daar, maak je klaar, want Vidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vidi Gelder anniversary. Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam. Dit wil je niet missen.
0: These are the bangers

Galaxy, the city's summer station. The city's summer station.